Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: PVV-afsplitser Giedy Markenshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige IS-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: PVV-afsplitser Gidi Markushouwer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markushouwer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige IS-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend.

Radio BNT.

0: Day. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Is de nieuwsupdate.
1: Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markensauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markensauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land komt geleidelijk aan verder op gang. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. Meer vertraging is op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek nu 5 kilometer file met een half uur extra reistijd. Er is daar maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Erik Kreutzer.

Radio mijn leren, don't you want me, baby? Vrienden, wij zeggen welkom. De dinsdag. Ja, de dag dat je naar je kantoor moet.

a lesser one, Sasha Destiny. Ja, de nieuwe van Tino Martin, Jong en Dom. En Shakira. Het is trouwens gisteren heel goed nieuws voor Shakira naar buiten gekomen. Dat hoor je zo meteen in het showbiz nieuws. Rond 7:50, 7:15. Je hoorde ze met Zoo. Ja, de dinsdag 19 mei. De Nederlandse politie waarschuwt trouwens voor online oplichting via malafide advertenties op social media. Criminelen kopen namelijk op grote schaal advertentieruimte in op de platforms zoals Facebook, Instagram, Google, Snapchat en TikTok. En dat om nep-webshops te promoten. Met name die met bikes, hè, die steps. Daar moet je mee opletten. Zijn ze stukken goedkoper, dan klopt het waarschijnlijk niet. Uit politiecijfers blijkt namelijk dat het gros van de malafide partijen zijn verkeersstroom via advertenties op Facebook en Instagram genereert. Ja, de frauduleuze advertenties spelen in op het koopgedrag van mensen door te stunten met extreme kortingen. En soms wel 80% korting op populaire producten van bekende ketens, zoals de Bever en de Lidl. Maar denk eraan, als je iets bestelt, ben je je geld kwijt. Zo'n e-step, hou daar rekening mee, die komt heel vaak voor. Ja, en ook de websites ikzoekeenschoonmaakster.nl, dewittewerkster.nl en ikzoekhuishoudelijkehulp.nl, die zullen voortaan duidelijk gaan aangeven dat ze gebruik maken van betaalde abonnementen. Eerder werd dat niet duidelijk aangegeven. Dat vond de ACM. Ja, de consumenten kwamen daardoor vaak voor verrassingen te staan. Ja, bedrijven moeten zorgen voor eerlijke informatie die duidelijk is vormgegeven, zodat mensen online goede keuzes kunnen maken. Zo schrijft de toezichthouder. Ja, en dan de Belastingdienst. Die heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die uitsluitend worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Ongeveer 2/3 van dat bedrag kan waarschijnlijk niet meer worden teruggehaald.

0: Ja, de jaren 90 voor Total Touch. Een Touch Me There. Het is 7:30 in goede ochtend. We kijken even naar buiten. Ja, tot en met morgen is het nog wisselvallig met regen. Misschien wel stevige buien. De temperatuur gaat trouwens wel geleidelijk oplopen. Vanmiddag wordt het 17 graden. Morgen 19 graden. Ja, en vanaf donderdag... dan breekt er een zomerse periode aan... waarbij de temperatuur flink gaat stijgen. Ja, donderdag 23 graden. Vrijdag 25 graden. En hier in het zuiden is misschien wel de 30 graden in zicht. Nou, dan even kijken. Flitsmeister meldt een aantal controles. Nog steeds op de N266 Nederweert. Dan wordt gecontroleerd bij 63.4. En ik heb nog voor je de N275 Maasbree bij 9.6.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Veel vertraging vanmorgen is er op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prinsviel en Zevenbergse Hoek meer dan een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden kan ook via Roosendaal over de A58 en de A17. Op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk tussen Nistelrode en Veghel 7 kilometer. De vertraging is daar een half uur. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.

0: bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: mooie bladet. Rhythm, Temptation en Smash into Pieces.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz. Showbiz. Showbiz nieuws.
0: Ja, Somebody Like You. Ja, Pedro stuurt, hey, groetjes vanuit Dordrecht. Ja, lekker hè. In je auto of vrachtwagen luisteren naar BNT. Ja, de Colombiaanse zangeres Shakira hebben we net gedraaid met Zoo. Die krijgt 60 miljoen euro terug van de Spaanse Belastingdienst. Nou, ja. Nou, volgens de Spaanse media moet de Belastingdienst dus zo'n 60 miljoen gaan terugbetalen. De rechtbank daar in Spanje heeft namelijk beslist in het voordeel van Shakira, die een boete had gekregen voor vermeende belastingfraude in 2011. De zaak die stond centraal hoeveel dagen de zangeres dat jaar in Spanje had doorgebracht. Ja, volgens de rechter heeft de Belastingdienst niet bewezen dat Shakira in 2011 meer dan 183 dagen in Spanje was. Dat is de drempel die de inwoners verplicht om inkomstenbelasting te betalen. Ja, Shakira is natuurlijk tevreden met het besluit. Er is nooit sprake geweest van fraude. En de regering heeft zelf ook nooit het tegendeel kunnen bewijzen. Simpelweg omdat het niet waar was. Dat heeft de zangeres verklaard na de uitspraak. Dan Frits Spits, de bekende radiomaker in Nederland, die heeft een erepenning gekregen van de Taalunie. De oude radiomaker kreeg de prijs voor zijn grote bijdrage aan de Nederlandse taal op de radio en in de media. En dan Emma Kok. Die heeft een tatoeage laten zetten als eerbetoon aan haar overleden vriendin Jade Kops. Dreamer in het handschrift van Jade. Dat schrijft de zangeres op Instagram. Ja, deze Jade Kops die overleed begin deze maand op 19-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van kanker.

Dennis Schouten-Schoot, die heeft gisteren een taakstraf van 180 uur gekregen. En daarnaast heeft hij een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen en moet hij een schadevergoeding gaan betalen aan Dennis Schouten. 3000 euro, hè? En de roddelpraatcollega Jan Roos die krijgt 1500 euro. Omdat onder zijn auto een trekker was geplaatst. Ja, en gisteren werd bekend dat drie vrouwen uit het Britse reality-programma Married at First Sight die beschuldigen de mannen met wie ze trouwden van seksuele mishandeling. Twee vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze verkracht zijn en onvoldoende steun hebben ervaren van de zender Channel 4. En een derde vrouw spreekt van seksueel wangedrag. Nou, blijft erbij over een uur meer nieuws uit de

beste muziek hoor je hier bij Radio BNT. Dean Lewis, Be Alright. Jaren 80 daarvoor, Jackie Graham, Set Me Free. Ben je AOW'er en luister je naar BNT, dan krijg je vandaag of morgen krijg je vakantiegeld. Ja. En Nederlanders met een AOW-uitkering die krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaande AOW'ers die ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een berekening van een platform. De toename is een gevolg van de stijging van het wettelijke minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Alleenstaande Nederlanders met een AOW die krijgen dit jaar €1174 vakantiegeld. En vorig jaar was dat nog €978. En in 2023 nog zo'n €798. Dus mensen, hè? Maar ja, laten we eerlijk wezen, alles is duurder geworden. Ik zag een berichtje voorbij komen van een aantal campinggasten in Frankrijk. Ja, iedereen die naar een camping gaat of die zo'n tripje wil maken. Die denkt van, hey, ik ga nu maar niet zo ver. Wat weiniger kilometers, want dat scheelt natuurlijk in de benzine. Dat is natuurlijk wel waar. Hey, zo meteen achterbij terug...

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
11: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van €2,7 miljoen is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de Rus weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam, tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek, 10 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is afgesloten. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer met daar een uur vertraging. Door een ongeluk is er maar één rijstrook vrij. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met ruim een half uur vertraging door de problemen op de A16. En op de N264 van Gennep naar Uden tussen Volkel en Uden 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Ja, zeg het maar. Je hebt je radio keihard aanstaan met de muziek van BNT. Jaren 80, BB en Q-band on the beat. Ja, we zeggen welkom op deze dinsdag.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ja, Lost Frequencies. And Are You With Me? Miss Montreal daarvoor met Schuilen. En Direct. Prachtige nieuwe single Won't Fall. Het is de dinsdag 19 mei in Goeie Ochtend. Komend weekend de Formule 1 race in Canada. Maar er komt opvallend nieuws naar buiten, want de stripclubs die dreigen namelijk met een staking. Tijdens het aankomende Formule 1 weekend in Montreal hangt er niet alleen een spanning op de baan, maar ook daarbuiten, want de strippers in de Canadese stad die hebben aangekondigd te willen gaan staken tijdens het Grand Prix weekend. Ja, en dat is precies op het moment dat de stad normaal gesproken haar hoogste inkomsten uit het toerisme en nachtleven genereert. Ja, ze willen betere arbeidsrechten voor de dansers in de stripclubs. Ja, de staking is gepland voor 23 mei. Dus dan weet je dat, mocht je naar Canada gaan naar de Formule 1 race en denken van, hey, ik wil even naar de stripclub. We zijn aan staak. Ja, en gisteren werd bekend dat het luchtalarm dat iedere eerste maandag van de maand te horen is in Nederland, dat gaat schijnbaar verdwijnen vanaf 2028. Er is namelijk onvoldoende geld om het verouderde systeem te vervangen. Eind vorig jaar werd het contract met de leveranciers nog met enkele jaren verlengd. En het alarm wordt uitgefaseerd vanaf 1 januari 2028. Ja, iedereen krijgt tegenwoordig een NL Alert. En met die noodwaarschuwing bereikt de overheid ongeveer 92% van de mensen. En dan de bondscoach Carlo Ancelotti. Die heeft Neymar opgenomen in het Braziliaanse selectie voor het WK voetbal. De aanvaller van Santos kwam meer dan 2 jaar geleden voor het laatst uit voor de goddelijke Canaries. Ja, de Braziliaanse selectie werd gisteren bekendgemaakt. En de 34-jarige Neymar die werd dus genoemd. Er klonk toen een oorverdovend gejuich gisteren, toen het werd bekendgemaakt, dus in een liveshow met veel muziek. Nou, veel muziek draaien wij ook hier op Radio BNT. Jaren 90.

0: Ja, Jack Jones.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Samen met Emmanek hoorde je Where Did You Go? Daarvoor Nathalie Imbruglia uit 1997. Een toorn. Ja, Word Wakker Plaat voor deze dinsdag 19 mei. Gisteren werd bekend dat Dennis Le Corriere, de zanger en medeoprichter van de Amerikaanse band Dr. Hook en The Medicine Show, die is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij kampte met een nierziekte. En in een verklaring op de website van de band staat dat deze Le Corriere zijn ziekte van het begin tot en met eind met buitengewone kracht, waardigheid en veerkracht heeft doorstaan. Hij bleef bij iedereen die hem kende zeer geliefd. En na de afscheidstournee van Dr. Hook in 1985 bleef deze Le Corriere nog jarenlang optreden onder de naam van de band. En in november vorig jaar maakte hij bekend om te stoppen met toeren. Ja, en gisteren werd bekend dat hij is overleden op 76-jarige leeftijd.

0: oprichter van Dr. Hook, dat is Dennis Locorriere. Die is op 76-jarige leeftijd overleden. Vandaar dat wij draaiden Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Nou, het is 8:30 geweest, een goede ochtend. Ja, tot en met morgen blijft het wisselvallig weer met regen en enkele stevige buien. De temperatuur gaat wel geleidelijk oplopen. Vanmiddag graadje of 17, misschien wel hier in het zuiden. Morgen 19 graden. Ja, en vanaf donderdag. Dan gaan de temperaturen richting het Pinksterweekend oplopen, richting de 30 graden. Dan de controllers van Flitsmeister, 70 stuks in heel Nederland. In het zuiden zijn ze aan het controleren op de N266 Nederweert bij 63.4. De N275 Maasbree bij 9.6. De A77 tussen de grens met Duitsland en Boksmeer. Dat was gecontroleerd bij 9.4. En de A2 heb ik voor je tussen Echt en Maastricht. Dan moet je even opletten bij 228.6.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is afgesloten. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer met daar een uur vertraging. Door een ongeluk is er maar één rijstrook vrij. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met ruim een half uur vertraging door de problemen op de A16. En op de N264 van Gennep naar Uden tussen Volkel en Uden 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Aannemer Boskalis probeert via een spoedaanvraag bij de provincie alsnog toestemming te krijgen voor het gebruik van de omstreden bouwstof Bomix onder de A2. Het gaat om het tracé tussen het Vonderen en Kerensheide dat deels door grondwaterbeschermingsgebied loopt. De tijd dringt voor de aannemer omdat de provincie Limburg in september een nieuwe omgevingsverordening behandelt die het gebruik van deze afvalrestanten in beschermde gebieden volledig verbiedt. De provincie laat weten dat de regels op het moment van de beslissing doorslaggevend zijn, waardoor Boskalis het risico loopt dat de vergunning wordt geweigerd. De KNVB heeft burgemeester Rick Beukers van Edam-Volendam dringend verzocht om zijn besluit over het weren van uitsupporters te heroverwegen. Na rellen vorig weekend besloot de burgemeester dat er geen uitsupporters van Willem II en FC Groningen welkom zijn bij de aanstaande play-offwedstrijden in het Volendamse stadion. Zowel FC Groningen als dus Willem II reageerden woedend op deze collectieve straf. De voetbalbond heeft inmiddels crisisoverleg gevoerd met de burgemeester om te zorgen dat de Tilburgse supporters onder andere alsnog hun club kunnen aanmoedigen. En tijdens de Maasbrachter Havendagen eind juni gaan lokale ondernemers en sterrenchef Margot Reute een poging doen om de langste frikandel ter wereld te bakken. De snack moet exact 38,15 meter lang worden, een symbolische verwijzing naar de lengte van een spits binnenvaartschip. In een loods is inmiddels een succesvolle test gedaan met een variant van 10 meter. De gigantische recordpoging heeft ook een belangrijk ideeel doel. De frikandel wordt in stukken verkocht om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

zomerse muziek. Ja, de zomer komt eraan. Hè? Camila Cabello deed het toen in die tijd.

0: nieuws.
1: Ja, Havana. Simply Red, Fake. En Miles Smit nog een keertje met Niall Horan, Drive Safe. Ja, ik had nog wat nieuws voor je uit de showbiz. De zanger Zak Herp, die heeft al ruim 50 jaar geen contact meer met zijn twee oudste zoons uit zijn eerste huwelijk. Ik was te druk met mezelf en met mijn carrière. Dat heeft de 79-jarige zanger verteld aan de Telegraaf. Ja, en dan Lola Young, die staat op de line-up van All Things Go in New York. Het festival waar ze vorig jaar op het podium in elkaar stortten. All Things Go, we hebben nog een appeltje te schillen. Zo staat er een verklaring van de Messi-zangeres. Na het incident in september 25... annuleerde Lola Young de rest van haar tournee. Ja, en koning Charles en koningin Camilla die hebben een bezoekje gebracht aan de jaarlijkse bloemen- en tuinexpositie in Londen. Het Britse koningspaar werd vergezeld door de oude profvoetballer David Beckham. Die is ambassadeur van die bloemen- en tuinexpositie. Dan de zorgen voor Katy Price, die nemen met de dag toe. De Britse realityster die laat weten dat haar echtgenoot al meerdere dagen vermist is. Nadat hij vanuit Dubai naar Londen zou reizen. En volgens Katy Price ontbreekt sindsdien ieder spoor van hem. En in een video op YouTube deelt de realityster dat ze al dagen geen contact meer had met haar man. Ja, dan de vriendin van Frank Masmeijer is afgelopen zondag in het ziekenhuis beland. Dat heeft de manager van de voormalige televisiepresentator bekendgemaakt aan RTL Boulevard. En William Spy die raakte vooral gefascineerd door de intelligentie van Hugo de Groot. En dat vertelt hij tijdens een interview met het ANP over zijn rol in de musical over het leven van de rechtsgeleerde die in januari in 2027 in première gaat.

Ja, The Runaway van Pink. Met daarvoor natuurlijk Eric Clapton en The Forever Man. Ik heb de jarige artiesten voor je. Marleen Scholte, Nederlandse actrice, die wordt vandaag 48 jaar. Kyle Eastwood, Amerikaanse jazz bass muzikant. Die wordt vandaag 58. Australische drummer van AC/DC, dat is Phil Root. Die wordt vandaag 72. Bekende voetbaltrainer in Nederland. De beste man, die woont hier dicht bij de studio van Radio BNT. Dat is Bert van Marwijk. En Bert van Marwijk, 74 jaar geworden. Jamaicaanse zangeres en model, wordt vandaag 78. Ik heb het over Grace Jones. En de Engelse zanger Pete Townshend, die wordt vandaag 81 jaar. En vandaag is ook jaar de Britse zanger Sam Smith. Everybody's looking for somebody to take home. Ja, 34 jaar.

0: BNT.
1: BNT.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge The Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor 688 euro na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
18: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
19: Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is druk verlopen, maar lost nu wel vrij snel op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en knooppunt Klaverpolder, 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 6. De vertraging is daar een kwartier. A50 Os Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel, 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os Oost en Kruisstraat, 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de N2 de randweg Eindhoven richting Den Bosch tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven, 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De vertraging is een kwartier. De parallelbaan is tijdelijk dicht, dus het verkeer kan het beste gebruik maken van de hoofdrijbaan, de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

Time Bandits en I'm Specialized in You. Ja. Vrienden, wij zeggen welkom. Onderweg richting de zomer. Ja. We krijgen een aantal zomerse dagen, hè, vanaf donderdag. Ga alvast je barbecue poetsen. Ga alvast naar de slager. Ja. We zeggen welkom.

de nieuwe zit eraan te komen. Dit is nog een oudje uit 2016. Calvin Harris. En My Way. René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat. En Alex Warren met Fever Dream. Ja, en Fever Dream staat nog steeds op nummer 1 in de top 40. Nou, de dinsdag 19 mei. Let even heel goed op. In rijst, thee en verschillende kruiden van de Jumbo en Albert Heijn. Daar zijn wat resten van pesticiden gevonden die in de Europese Unie verboden zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de voedselwaakhond Foodwatch. Ze hebben 64 verschillende producten laten testen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Dus hou er rekening mee. Heb je zulke producten gekocht bij de Jumbo of de Albert Heijn? Zitten resten van pesticiden in? Ja, en dan Duitsland gaat een met ebola besmette Amerikaanse arts behandelen die het virus heeft opgelopen tijdens zijn werk in de Democratische Republiek Congo. Ja, en de arts wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico naar Duitsland overgebracht. Ja, het ging al een tijdje in de lucht, maar sinds gistermiddag is het officieel. De Tour de France van 2028 zal van start gaan in Reims. De Grand Est-regio zal de 4 etappes van de Ronde van Frankrijk over 2 jaar gaan huisvesten. Nadat er met Barcelona in 26, dus dit jaar in Edinburgh, en volgend jaar 2 Grand Départs buiten de Franse landsgrenzen op de rol stonden. Ja, Reims was al in 1956 de startplaats van de Tour. En in 2028 nog een keer. Dat heeft de ASO laten weten. En ik zag dat de economie van Japan is in het eerste kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht.

0: Jaren 90 voor Fats and Small. Even de laatste update met je doornemen voor deze dinsdag wat betreft de Nederlandse wegen. En dan met name hier in het zuiden. Flitsmeister meldt een aantal controles op de A2 tussen Echt en Maastricht. Dan zijn ze aan het controleren bij 228.6 en bij 253.3. Dan de A58 tussen Vlissingen en Goes. Dat wordt gecontroleerd bij 152.5. En ik heb nog voor je de A77 bij de grens met Duitsland en Boksmeer. Dat wordt gecontroleerd bij 9.6.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost nu vrij snel op. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat nog file tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer met een kwartier vertraging. Op de N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch, staat nog file na een ongeluk. Tussen knooppunt Leenderijden en Veldhoven 6 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. De N272, Beek en Donk, Boksmeer, is in beide richtingen dicht bij oploop. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Aannemer Boskalis probeert via een spoedaanvraag bij de provincie alsnog toestemming te krijgen voor het gebruik van de omstreden bouwstof Bomix onder de A2... Het gaat om het tracé tussen het Vonderen en Kerensheide dat deels door grondwaterbeschermingsgebied loopt. De tijd dringt voor de aannemer omdat de provincie Limburg in september een nieuwe omgevingsverordening behandelt die het gebruik van deze afvalrestanten in beschermde gebieden volledig verbiedt. De provincie laat weten dat de regels op het moment van de beslissing doorslaggevend zijn, waardoor Boskalis het risico loopt dat de vergunning wordt geweigerd. De KNVB heeft burgemeester Rick Beukers van Edam-Volendam dringend verzocht om zijn besluit over het weren van uitsupporters te heroverwegen. Na rellen vorig weekend besloot de burgemeester dat er geen uitsupporters van Willem II en FC Groningen welkom zijn bij de aanstaande play-offwedstrijden in het Volendamse stadion. Zowel FC Groningen als dus Willem II reageerden woedend op deze collectieve straf. De voetbalbond heeft inmiddels crisisoverleg gevoerd met de burgemeester om te zorgen dat de Tilburgse supporters onder andere alsnog hun club kunnen aanmoedigen. En tijdens de Maasbrachter Havendagen eind juni gaan lokale ondernemers en sterrenchef Margot Reutte een poging doen om de langste frikandel ter wereld te bakken. De snack moet exact 38,15 meter lang worden, een symbolische verwijzing naar de lengte van een spits binnenvaartschip. In een loods is inmiddels een succesvolle test gedaan met een variant van 10 meter. De gigantische recordpoging heeft ook een belangrijk ideeel doel. De frikandel wordt in stukken verkocht om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Adele en Set Fire to the Rain. Daarvoor Do met Heaven. En die prachtige van Eddie Dalton. We krijgen trouwens veel reacties omtrent Eddie Dalton. Ik kwam toevallig van het weekend deze muziek tegen van een zekere Benny Rivers. En deze Benny Rivers, in Amerika is hij aan het doorbreken, hij is 27 jaar. En als je dan denkt, de muziek van Eddie Dalton en deze Benny Rivers. Ah, zit niet veel.

0: Benny River.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, we gaan afsluiten. Zometeen na 10 uur in de Basentijd. Vraag je liedjes aan via radiobnt.nl. Daarna 12:04, Duncan in de middag. En vanmiddag weer Rosé Schippers. Ja, denk eraan, de komende tijd gaan we weer flink wat weggeven bij Radio BNT. Kaartjes voor de toppers, Helene Fischer. En de Formule 1 tickets voor Spa-Francorchamps. Ja, ik heb een mooie top 3 voor je klaarstaan. Jaren 80, Soul to Soul. Op 2, Mabel met Don't Call Me Up. En op nummer 1 gaan we draaien een dame die momenteel aan het doorbreken is in België. Wordt veel gedraaid door de collega's daar in België. Ik heb het over Judith. I'd love to be in love. Ik wens je een fijne dinsdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
4: Ik wil sneller dan snel.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?
1: BNT.
3: Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: Day.
1: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
2: Goedemorgen. Aannemer Boskalis probeert via een spoedaanvraag bij de provincie alsnog toestemming te krijgen voor het gebruik van de omstreden bouwstof Bomix onder de A2. Het gaat om het tracé tussen het Vonderen en Kerensheide dat deels door grondwaterbeschermingsgebied loopt. De tijd dringt voor de aannemer omdat de provincie Limburg in september een nieuwe omgevingsverordening behandelt die het gebruik van deze afvalrestanten in beschermde gebieden volledig verbiedt. De provincie laat weten dat de regels op het moment van de beslissing doorslaggevend zijn, waardoor Boskalis het risico loopt dat de vergunning wordt geweigerd. De KNVB heeft burgemeester Rick Beukers van Edam-Volendam dringend verzocht om zijn besluit over het weren van uitsupporters te heroverwegen. Na rellen vorig weekend besloot de burgemeester dat er geen uitsupporters van Willem II en FC Groningen welkom zijn bij de aanstaande play-offwedstrijden in het Volendamse stadion. Zowel FC Groningen als dus Willem II reageerden woedend op deze collectieve straf. De voetbalbond heeft inmiddels crisisoverleg gevoerd met de burgemeester om te zorgen dat de Tilburgse supporters onder andere alsnog hun club kunnen aanmoedigen. En tijdens de Maasbrachter Havendagen eind juni gaan lokale ondernemers en sterrenchef Margot Reuten een poging doen om de langste frikandel ter wereld te bakken. De snack moet exact 38,15 meter lang worden, een symbolische verwijzing naar de lengte van een spits binnenvaartschip. In een loods is inmiddels een succesvolle test gedaan met een variant van 10 meter. De gigantische recordpoging heeft ook een belangrijk ideeel doel. De frikandel wordt in stukken verkocht om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts... en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Gek op lage

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
1: Hebbes.
0: Kijk op ben.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is ook een NL Alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes voor sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het commissariaat voor de media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Het weer nog. Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Aannemer Boskalis probeert via een spoedaanvraag bij de provincie alsnog toestemming te krijgen voor het gebruik van de omstreden bouwstof Bomix onder de A2. Het gaat om het tracé tussen het Vonderen en Kerensheide dat deels door grondwaterbeschermingsgebied loopt. De tijd dringt voor de aannemer omdat de provincie Limburg in september een nieuwe omgevingsverordening behandelt die het gebruik van deze afvalrestanten in beschermde gebieden volledig verbiedt. De provincie laat weten dat de regels op het moment van de beslissing doorslaggevend zijn, waardoor Boskalis het risico loopt dat de vergunning wordt geweigerd. De KNVB heeft burgemeester Rick Beukers van Edam-Volendam dringend verzocht om zijn besluit over het weren van uitsupporters te heroverwegen. Na rellen vorig weekend besloot de burgemeester dat er geen uitsupporters van Willem II en FC Groningen welkom zijn bij de aanstaande play-off-wedstrijden in het Volendamse stadion. Zowel FC Groningen als dus Willem II reageerden woedend op deze collectieve straf. De voetbalbond heeft inmiddels crisisoverleg gevoerd met de burgemeester om te zorgen dat de Tilburgse supporters onder andere alsnog hun club kunnen aanmoedigen. En tijdens de Maasbrachter Havendagen eind juni gaan lokale ondernemers en sterrenchef Margot Reute een poging doen om de langste frikandel ter wereld te bakken. De snack moet exact 38,15 meter lang worden, een symbolische verwijzing naar de lengte van een spits binnenvaartschip. In een loods is inmiddels een succesvolle test gedaan met een variant van 10 meter. De gigantische recordpoging heeft ook een belangrijk ideeel doel. De frikandel wordt in stukken verkocht om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Santé. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
9: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. Brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee veilig thuis meldingen van kindermishandeling behandeld, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Duncan Fresh.
3: Goedemiddag, zullen we de lunch wat opleuken door middel van de feestplaat van het moment. Mooi heet dat nou, zometeen.
4: Radio BNT, waar muziek je
3: eerst hoor je Michael McDonald.

Radio BNT met Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? En Michael McDonald hoorde je ook. Sweet Freedom, McDonald tijdens de lunch. Het zou eigenlijk wel lekker zijn op deze dinsdag, hè? Maar misschien zit je aan de bammetjes, kopje soep of ga je iets anders halen in de kantine. Ik wens je een fijne lunch met Radio BNT op je speakers met Rondé zometeen.

0: Was dit je favoriete boyband destijds? NSYNC en Tearing Up My Heart hoor je op Radio BNT. Het is je dinsdag 19 mei en ken je deze ethisch classic nog? Van Pete Townsend. Face-to-face, hij was natuurlijk de legendarische gitarist en het brein achter The Who. Hij viert vandaag zijn 81ste verjaardag. En hij staat er ook al bekend dat hij elk optreden wel een gitaar kapot sloeg, hè? Vandaag rolt hij 81, vernielt gelukkig niet zijn verjaardag. Dat scheelt. En NSYNC hoorde je op Radio BNT, Ron Day ook en Bring My Heart in the Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Je hoort het, veel muziek en weinig gelul. Daarvoor moet je hier zijn op Radio BNT. Met zijn vriend Martin Garrix heeft hij een nieuwe plaat uitgebracht. Ed Sheeran hoor je met een van zijn oudjes, Castle on the Hill.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Dit is Radio BNT tijdens de lunch met Ella Douhe en de ex-ambassadors met Lost Frequencies. Een hele rits aan artiesten voor Back to You. Daarvoor het Infinite Fraction, Too Much Friction. Dit is BNT, goedemiddag. Duncan hier met zo meteen een nieuw rijtje van 4. En jawel, Jan Smit is onderweg. Brace yourself voor Leef Nu Het Kan, zo meteen op Radio BNT. Het is 12:30 geweest. Even kijken naar het weer vandaag in de regio. Het is veel bewolking dat we zien boven Limburg en Brabant vandaag. Enkele opklaringen, dat wel. Het is geruime tijd zo goed als droog. Maar later op de dag enkele buien of mogelijk een langere periode met regen of mondregen. Vandaag zo'n 16 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In de meerdere filialen van supermarktketen Lidl in Brabant en Limburg zijn gisteren grote hoeveelheden drugs gevonden, verstopt tussen het fruit. De politie kwam de ladingen op het spoor in onder andere Den Bosch en Sint-Oederode, waar het volgens bronnen zou gaan om tientallen kilo's cocaïne tussen de bananen. Gisteravond zijn verschillende distributiecentra met drugshonden doorzocht. De politie bevestigt dat alle besmette dozen uit hetzelfde distributiecentrum komen, maar doet in het belang van het onderzoek geen verdere uitspraken. Er is geen enkele aanwijzing dat de supermarktketen zelf betrokken is bij de smokkel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag een uitgebreid bezoek gebracht aan Midden-Limburg. Onder begeleiding van gouverneur Emiel Roemer trok het koningspaar langs de gemeente Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. De dag begon met een uitgelaten en muzikaal onthaal in Wessum, waar het paar sprak over de Limburgse verenigingscultuur. Later op de dag stonden onder meer waterveiligheid in Illikhoven, het kloosterleven bij abdij Lilbos en een bezoek aan achtbaanbouwer Vekoma in Vlodrop op het programma. En de rechtbank in het Belgische Dendermonde heeft de voortvluchtige Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. De rechter vindt bewezen dat hij brein was achter de smokkel van 11 ton cocaïne die in oktober 2023 werd onderschept in de haven van Antwerpen. Naast de celstraf krijgt Leidekkers een boete van €80.000... en een havenverbod van 10 jaar opgelegd. Ook 20 handlangers zijn veroordeeld. Leidekkers verblijft vermoedelijk nu in Sierra Leone. Nederland probeert al langer tevergeefs om zijn uitlevering te regelen. En tot zover het regionieuws op Radio.

Nothing Ever Hurt Like You als laatste in het rijtje van vier. Nu al de zomerhit van 2026, De Bausa, hoorde je. Wat is die fijn, hè? Magnetic, Rick Astley en ook Jan Smit hoorde je. Leef nu het kan in het rijtje van vier op Radio BNT. Ga je er nog heen in deze dagen? Ze staan 10 keer in het Gelredome in Arnhem. Suzanne en Freek, misschien ga je ze wel livestream zien. Misschien heb je ze al gezien. En misschien krijgen ze ook zo'n ster voor het stadion daar in Arnhem. Want die liggen daar, hè, voor artiesten die daar veel hebben opgetreden. Waaronder een ster van Marco Borsato. En die stond er geloof ik 8 keer. Dus ja, Suzanne en Freek die daar 10 keer gaan staan. Daarvoor moet er wel een ster gaan komen, toch? Wellicht wel. Voor deze vrouw komt er sowieso een ster. En wel op de Hollywood Walk of Fame. Dat heeft het vakblad Variety bekendgemaakt. Ceremonie vindt plaats op 22 mei in Hollywood. Als je erbij wil zijn. Miley Cyrus hoor je nu. Dit is

Een tikkeltje fout was het wel, hè? Boy George met zijn Culture Club, Karma Chameleon. Maro zo fijn, de classic uit de ethisch op radio BNT. Als ik zeg Helmen en Franse Heren, weet je dan over welke track ik het heb die ik zo meteen ga draaien? Je hoort hem zo meteen naar Kevin DeGraw en Soul.

0: Day.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.

0: 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Jongens, eten.
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt. Daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Duncan Fresh.
1: Franse heren met een helm, daar had ik het over. Dat ging over...

0: something I want to talk about.
1: Het heeft een vibe alsof je door een hele hippe kledingzaak loopt. En dat bevalt me wel. Radio BFM. Misschien staat die kleding me niet, maar de plaat is lekker. Madonna met Sabrina Carpenter. De nieuwste van haar. Ze is weer terug, Madonna. Bring Your Love op Radio BNT. Daarvoor Daft Punk en One More Time. Wist je hoe vaak One More Time wordt gezongen? Heb je geteld? Het is heel vaak in de track van Daft Punk. Het komt namelijk neer op ongeveer 34 keer. Dan wel in de radio-edit. Leuk feitje voor zometeen bij de koffieautomaat. Zo na de lunch is dit Radio BNT met Nile Horn zometeen, Andalus en Maneater. Hoor je nu van Hall & Oates.

0: zachte G. Guus Meeuwis in Brabant op Radio BNT. We zijn over heel Brabant en Limburg. Dit is Radio BNT. En waar in Limburg of Brabant staat ons BNT-busje deze week? Je kunt hem vinden op onze Facebook of Instagram, @RadioBNT. Daar staat onze BNT-bus ergens geparkeerd. En aan jou de vraag is, waar? Als je dat goed weet te raden, dan win je een goodiepakket. Dus het reageren is het waard via @RadioBNT op Facebook, dan wel Instagram. Zometeen de Will Smith op de radio. Miami komt eraan. Eerst Carol G.
1: Radio BNT.
2: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Noda aan de F1. Tenminste, daar was de laatste race, hè, van de Formule 1 in Miami. Is er komend weekend dan weer Formule 1? Kunnen we dan eindelijk weer Max Verstappen gewoon zien bij de Formule 1, waar het hoort? Canada, ja, komend weekend is die Grand Prix. Dan weet je dat dan. Het is wel echt om 10 uur 's avonds, dus dan moet je lang opblijven zondag om dat te gaan kijken. Goed, Radio BNT, het is 2:30 geweest. Even kijken naar het weer van vandaag. Veel bewolking boven Limburg en Brabant. Zo goed als droog dat wel. Later op de dag komen er enkele buien. Ook een langere periode met wat regen of motregen. En het is zo'n 16 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In meerdere filialen van supermarktketen Lidl in Brabant en Limburg zijn gisteren grote hoeveelheden drugs gevonden, verstopt tussen het fruit. De politie kwam de ladingen op het spoor in onder andere Den Bosch en Sint-Oederode, waar het volgens bronnen zou gaan om tientallen kilo's cocaïne tussen de bananen. Gisteravond zijn verschillende distributiecentra met drugshonden doorzocht. De politie bevestigt dat alle besmette dozen uit hetzelfde distributiecentrum komen, maar doet in het belang van het onderzoek geen verdere uitspraken. Er is geen enkele aanwijzing dat de supermarktketen zelf betrokken is bij de smokkel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag een uitgebreid bezoek gebracht aan Midden-Limburg. Onder begeleiding van gouverneur Emiel Roemer trok het koningspaar langs de gemeente Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. De dag begon met een uitgelaten en muzikaal onthaal in Wessum, waar het paar sprak over de Limburgse verenigingscultuur. Later op de dag stonden onder meer waterveiligheid in Illekhoven, het kloosterleven bij abdij Lilbos en een bezoek aan achtbaanbouwer Vekoma in Vlodrop op het programma. En de rechtbank in het Belgische Dendermonde heeft de voortvluchtige Bredase drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. De rechter vindt bewezen dat hij het brein was achter de smokkel van 11 ton cocaïne die in oktober 2023 werd onderschept in de haven van Antwerpen. Naast de celstraf krijgt Leidekkers een boete van €80.000... en een havenverbod van 10 jaar opgelegd. Ook 20 handlangers zijn veroordeeld. Leidekkers verblijft vermoedelijk nu in Sierra Leone. Nederland probeert al langer tevergeefs om zijn uitlevering te regelen. En tot zover het regionieuws op Radio.

Was dit nou echt zo'n leuke film? Of deden we het allemaal meer om de soundtrack van Ghostbusters? Ray Parker Jr. hoorde je op Radio BNT. Damiano David en Talk To Me daarvoor. Mooney en Morgan One allemaal in het rijtje van vieren. Dit is Radio BNT. Tijdens je werkdag veel muziek en weinig gelul. De classic van Gloria Gaynor is onderweg naar Armin van Buuren.

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur.

0: deze was ik vergeten. Oh, maar ik ken hem nu weer. Oh, wat is die goed. De classic van Gloria Gaynor op Radio BNT. Never Can Say Goodbye.
1: De vertaalvraag.
0: Op Radio BNT, we gaan weer op zoek naar het goede antwoord in de vertaalvraag van vandaag. Ik zoek titel en artiest bij de volgende vertaling. Zij heeft de uitstraling. Wat in hemelsnaam kan een bruinoogig meisje verdrietig maken als alles wat ik ooit zal doen, ik voor jou doe en ik ga la la la la la la la la la la. Zij heeft de uitstraling. Enig idee over welke track het gaat? Je mag hem doorsturen als je een idee hebt via radiobnt.nl. Draai ik hem zo meteen naar Asaf Avidan. Dit is One Day.
2: One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: could have told.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Gek op

0: Deals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023... waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt, daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de play-offwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land. Bij een matige aan zee.
2: De vertaalvraag.
3: Bianca stuurde een appje voor het goede antwoord bij deze vertaling. Zij heeft de uitstraling. Wat in hemelsnaam kan een bruinoogig meisje verdrietig maken? Als alles wat ik ooit zal doen, ik voor jou doe en ik ga la la la la la. Zij heeft de uitstraling.
2: Duncan Fresh.
3: En heb je het over de uitstraling, dan heb je het over...

samen met Faithless en New Religion, Roxette en The Local Dialog op Radio BNT. Goedemiddag, zo iets na de lunch is dit BNT Duncan hier met de beste hits en de fijnste classics in je middag. Richting dat fijne weer dit weekend, het kan warm gaan worden. Zelfs richting de 30 graden komend weekend en zaterdag sowieso al zo'n 28 graden. Nog even de komende twee dagen met regen overleven, want dat is het vandaag, hè? Half tot zwaar bewolkt en zo'n 16 graden. Dit is BNT met de kloot, zometeen La Dada, Mon Dernier Mot, Abba is onderweg, Voulez-vous en dit is Billy Crawford. Gewoon in het Engels, dit is Crack.

Voor een doelgroep over stijgende platen, of je die nou draait bij allemaal eindexamenkandidaten die net klaar zijn met hun eindexamen. Of juist bij een hele oude doelgroep, het doet het altijd. ABBA, Voel en Voel hoorde je op Radio BNT. Clota voor en Billy Crawford hoorde je ook. Het is je dinsdag, dus het is wat drukker op de weg normaal gesproken. Op deze dag in de week, dat bleek ook vanochtend op de A16. Die was door een ongeluk afgesloten tussen Breda en Moerdijk. Het verkeer moest via de vlucht ook rijden en rekening houden met ongeveer een uur vertraging. Richting de avondspits is dit Radio BNT met Cascada. Zometeen een jarige op de planning op de playlist. Die hoor je ook zo na Offenbach en Overdrive.

Cascara Evacuate the Dance Floor. De dance floor waar Sam Smith te vinden gaat zijn. Hij is vandaag jarig en viert zijn 34e verjaardag. Je hoort hem met Like I Can.

0: Sam Smith, de vriendin die vandaag jarig is. 34 jaar wordt hij. Like I Can hoorde je op Radio BNT. Goedemiddag, is er meteen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar met onder andere de Dolly Dots. Iets om naar uit te kijken naar het regionieuws en het weer voor vandaag. Veel bewolking boven Limburg en Brabant. Het gaat later op de dag ook flink regenen. Langere periode met regen of mondregen zelfs mogelijk. 16 graden. Morgen overdag ook geruime tijd bewolking. Maar dan iets warmer. De zon laat zich ook iets vaker zien en dan al zo'n 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In de meerdere filialen van supermarktketen Lidl in Brabant en Limburg zijn gisteren grote hoeveelheden drugs gevonden, verstopt tussen het fruit. De politie kwam de ladingen op het spoor in onder andere Den Bosch en Sint-Oederode, waar het volgens bronnen zou gaan om tientallen kilo's cocaïne tussen de bananen. Gisteravond zijn verschillende distributiecentra met drugshonden doorzocht. De politie bevestigt dat alle besmette dozen uit hetzelfde distributiecentrum komen, maar doet in het belang van het onderzoek geen verdere uitspraken. Er is geen enkele aanwijzing dat de supermarktketen zelf betrokken is bij de smokkel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag een uitgebreid bezoek gebracht aan Midden-Limburg. Onder begeleiding van gouverneur Emiel Roemer trok het koningspaar langs de gemeente Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. De dag begon met een uitgelaten en muzikaal onthaal in Wessum, waar het paar sprak over de Limburgse verenigingscultuur. Later op de dag stonden onder meer waterveiligheid in Illikhoven, het kloosterleven bij abdij Lilbos en een bezoek aan achtbaanbouwer Vekoma in Vlodrop op het programma. En de rechtbank in het Belgische Dendermonde heeft de voortvluchtige Bredase drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. De rechter vindt bewezen dat hij brein was achter de smokkel van 11 ton cocaïne die in oktober 2023 werd onderschept in de haven van Antwerpen. Naast de celstraf krijgt Leidekkers een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar opgelegd. Ook 20 handlangers zijn veroordeeld. Leidekkers verblijft vermoedelijk nu in Sierra Leone. Nederland probeert al langer tevergeefs om zijn uitlevering te regelen. En tot zover het regionieuws op Radio.

het rijtje van vier met Riton en Friday. Jamilia hoorde je Olivia Dean en de Dolly Dots in She's a Liar op Radio BNT. Straks een nieuw rijtje van vier, ook de takeover is onderweg. En even te gaan op Radio BNT op deze dinsdagmiddag. Even wat rust pakken tijdens die oh zo drukke werkdag. Even terug naar de zomer van 1995. Schijn bedriegt, want de volgende track klinkt als de ultieme relaxe soundtrack voor een zonnige rit. Zo straks op de A2 richting de huis, maar de tekst gaat dieper dan je denkt. TLC scoorde er hun allergrootste wereldhit mee. Met waarschuwing om niet te hard van stapel te lopen in het leven. Verpakt in die lekkere R&B grooves ooit gemaakt. Raampje stukje open, verstand op nul en genieten van TLC met Waterfall.

0: daar was ze ineens weer in het jaar 2022, toch? Deze Kylie Minogue, jorde padam padam op Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En zometeen gaan we weer doen. De Takeover is onderweg. Zometeen heb jij het weer voor het zeggen op Radio BNT. Ik ga namelijk de radio 20 minuten uit handen geven. En dat doe ik aan jou. Jij mag zometeen bepalen wat te horen gaat zijn op de radio.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En dat kan heel makkelijk als je even een appje stuurt via de site radiobnt.nl. Wat wil je horen? Wat mag ik voor je draaien? Zometeen let me know, radiobnt.nl. Draai ik het zo meteen naar Lady Gaga. Summer is nog onderweg, 12 to 12. En dit is Alessia Cara, Scars to Your Beautiful, BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi. Let's
3: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
17: De Belgische rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone, Antwerpse haven, werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van €550 miljoen. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasy-pillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
18: Oké, maak je klaar. Zometeen is de radio 20 minuten lang van jou. De takeover is onderweg naar Summer en eerst Lady Gaga.

0: Zou het net zo grote wereldartiest worden als de man die momenteel de arena in Amsterdam domineert? Heeft het wel in zich, hè, om dat te worden? Summer 12 to 12 hoorde je op Radio BNT. En voor Lady Gaga, Bad Romance, op de radio. Het is zo goed als 3:10. Elke werkdag hoor je hem hier op Radio BNT. En heb jij het voor het zeggen?
1: De Radio BNT Takeover.
0: En zo is het, de Takeover op BNT. De komende 20 minuten is de radio van jou. En bepaal jij wat je te horen gaat krijgen op Radio BNT. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Let me know via radiobnt.nl. Daar stuur je een appje zoals Sjoerd dat ook deed. Voor deze van Laura Brannigan. Ga voor mij Self Control bij deze.

Met de groeten uit Os van Marit. Zo meteen onderweg naar huis. Ik zou graag Soul Asylum willen horen met Runaway Train. Nou, bij deze gedraaid in de takeover. Sneller dan vol met baan en blijven slapen. En Laura Brannigan werd ook aangevraagd in de takeover. Namelijk door Sjoerd, ook gedraaid in de takeover. En zo werkt het. Jij vraagt en ik draai. Zo simpel is het. Heel duur is het niet, hè. Het is basismateriaal dat eigenlijk helemaal niet zo duur is. Het is zelfs het 9e meest voorkomende element in de aardkorst. Waarom denken we dan dat de peper duur is? Dat komt door de verwerking. Dan kan titanium ineens heel duur zijn. Het is ook het verzoek van Javi voor...

Titanium op Radio BNT werden aangevraagd door Javi in de Takeover. Bij deze gedraaid David Guetta en Sia. Solo Sign daarvoor en Runaway Train was dan weer voor Marit. Jij vraagt en ik draai elke werkdag rond 3:10 hoor je 20 minuten lang de Takeover. Dan mag je aanvragen wat je wil, dan ga ik het gewoon voor je draaien. Loen meldde zich ook via radiobnt.nl, staat de keuken op te ruimen en wil graag horen Wild Cherry. Daar komt die vinger. Hey!

0: Oh, dat is zo leuk aan de takeover. Je gaat van links naar rechts en van boven naar beneden. Hadden we net nog de dance track van David Guetta en Sia, Titanium, aangevraagd door Javi. Werd deze aangevraagd door Loon. Wild Cherry, play that funky music, hoorde je op Radio BNT. Helaas wel de laatste van vandaag in de takeover. Maar niet getreurd, morgen om 3:10 doen we het gewoon weer. Dan weer 20 minuten lang de radio van jou en zometeen nog een rijtje van 4. Hey, 4 hits non-stop achter elkaar, dat zometeen op Radio BNT. Na het regionieuws en het weer van vandaag veel bewolking boven Limburg en Brabant. Daaruit gaat ook regen vallen, langdurige periode met regen of motregen mogelijk momenteel. Zo'n 16 graden maximaal. Morgen overdag ook ruime tijd veel bewolking, ook wat buien en regen te verwachten. Wel al iets warmer, morgen maximaal 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In de meerdere filialen van supermarktketen Lidl in Brabant en Limburg zijn gisteren grote hoeveelheden drugs gevonden, verstopt tussen het fruit. De politie kwam de lading op het spoor in onder andere Den Bosch en Sint-Oederode, waar het volgens bronnen zou gaan om tientallen kilo's cocaïne tussen de bananen. Gisteravond zijn verschillende distributiecentra met drugshonden doorzocht. De politie bevestigt dat alle besmette dozen uit hetzelfde distributiecentrum komen, maar doet in het belang van het onderzoek geen verdere uitspraken. Er is geen enkele aanwijzing dat de supermarktketen zelf betrokken is bij de smokkel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag een uitgebreid bezoek gebracht aan Midden-Limburg. Onder begeleiding van gouverneur Emiel Roemer trok het koningspaar langs de gemeente Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. De dag begon met een uitgelaten en muzikaal onthaal in Wessum, waar het paar sprak over de Limburgse verenigingscultuur. Later op de dag stonden onder meer waterveiligheid in Illikhoven, het kloosterleven bij Abdij Lilbos en een bezoek aan achtbaanbouwer Vekoma in Vlodrop op het programma. En de rechtbank in het Belgische Dendermonde heeft de voortvluchtige Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. De rechter vindt bewezen dat hij brein was achter de smokkel van 11 ton cocaïne die in oktober 2023 werd onderschept in de haven van Antwerpen. Naast de celstraf krijgt Leidekkers een boete van €80.000... en een havenverbod van 10 jaar opgelegd. Ook 20 handlangers zijn veroordeeld. Leidekkers verblijft vermoedelijk nu in Sierra Leone. Nederland probeert al langer tevergeefs om zijn uitlevering te regelen. En tot zover het regionieuws op

Het werd destijds een grote hit van Jennifer Lopez. Ain't It Funny. Maar wat dachten ze nou in Amerika? Het moet een beetje een Latin vibe hebben. Dus we gaan twee versies uitbrengen. Een tussen aanhalingstekens normale. Dat is deze, die grote hit. Maar voor de andere markt, een beetje de Latin vibes, moeten we ook een Latin versie maken. En die in die landen uitbrengen. Dat klonk echt als een compleet...

backing vocals op deze versie van Ain't It Funny. Het is niet zo'n grote hit als het origineel. Ain't It Funny hoorde je op Radio BNT als de laatste in het rijtje van vier. Samen wel welten met de bankzitters. Tavares en Shakira. Shakira hoorde je ook. Waka waka. Ze heeft het geld binnen, hè, want ze heeft gewonnen van de Belastingdienst. Dus ze gaat geld terugkrijgen. Dat is toch wel fijn voor Shakira. Over geld gesproken, ben je bijna klaar met de werkdag. Onderweg naar huis, zometeen met de middagshow. Roger is onderweg. Je hoort hem zometeen naar Leila K. en Open Sesame uit de 90s. En dit is Dasha. Radio BNT.

zo meteen plek voor José, want die is er zo meteen met de middag zo. En voordat je in de auto stapt, doe je nog even mee met ons zoekplaatje. Je vindt hem op @radioBNT op Facebook, dan wel Instagram. Onze BNT-bus staat ergens in de regio geparkeerd. En aan jou de vraag, waar is dat? Heb je enig idee? Geef het door via Facebook of Instagram en maak kans op een goodiepakket. Onderweg naar de middagshow, zometeen na 4 uur. Rosé naar Willy William en Echo.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel-Rozenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en de vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Antic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Antic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasy-pillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer al op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 12 kilometer file, want de rechter rijstrook is daar dicht. De vertraging ruim 20 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom Breda bij Ettenleur. En 10 minuten op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Rijdt daar langzaam tussen Made en afrit Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Rogier's

0: Het was die Doornje Zandra. Die scoorde hit na hit in de jaren 80. En nummer 1 in 1985, Arne voor B. Maria Magdalena. Ze scoorde nog wat hitjes daarna. In The Heat of the Night was er eentje. Innocent Love, High High High. Deze samen met Jim Kerr van de Simple Minds. En ze komt uit Duitsland. En ja, ze is ook te horen bij Enigma. Ik weet niet of je die nog kent uit de jaren 90. Enigma. Of Enigma. Enigma is het natuurlijk. Sadness Part 1, weet je wel, met dat... met dat koor erin en zo. En daar was zij. Zij was de vrouwelijke vocaliste daarvan trouwens. Hey, 4:06. Goedemiddag, het is 19 mei 2026. Welkom bij de middagshow op Radio BNT. En heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En we zijn op zoek naar een maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Wat zou je graag willen horen? Een plaat die je wellicht terugvindt in de Radio BNT / maximaal genieten playlist op Spotify. Daar staat natuurlijk, als je doorklikt, een aantal leuke liedjes in een hele lange lijst. Misschien kan je dat inspireren om een leuke maximaal genieten, lekker lang luisteren aan te vragen. Als je een goed idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl of gebruik de socials @radiobnt, Facebook, Instagram. Je kunt ons waar dan ook ter wereld gewoon bereiken. Hè? Ja, de tweede dag van de week, vrienden. En het weer wordt langzamerhand een klein beetje vriendelijker. Ik doe straks even mijn avondvierdaagse landgraaf update van gisteren. En dat heeft dan ook wel een beetje met het weer te maken, toch? We hebben het even over de podcast. De podcast en alles wat zo ter tafel komt. En dat kun je uiteraard ook bepalen. Hè? Zit je met iets of heb je zoiets van, nou, ik moet ergens toch even iets kwijt. Ik wil even wat delen met jullie. Dat kan natuurlijk. Hè? Gewoon even doen. Via radiobnt.nl kun je ons bereiken. Stuur een app, staat er dan. En als je dat doet, dan gebeurt dat ook daadwerkelijk. Mooi, als je commando ziet staan en je klikt daarop, je vervoert dat uit. Dan wordt dat commando ook voor je uitgevoerd. Dat is toch eigenlijk fantastisch. Dat is toch heerlijk. Ach, ik heb gisteravond overigens, nou, we toch over de jaren 80 hebben weer optimaal zitten genieten van het Radio BNT Ethisch Café van Raoul Moreau. Was weer erg leuk. Elke maandagavond tussen 7 en 9. Alleen komende maandag is hij er even niet in verband met Pinksteren. Komt weer een lekker lang vrij weekend aan. Hop, een mooie Pinksterdag. Zondag en maandag. En tweede Pinksterdag zou hij normaal niet het programma doen. Maar dat doen we allemaal niet. Dus Raoul ook niet natuurlijk, hè.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Het is DJ Gosse.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Get this party started right now. We draaien de Pink. Wat een lekkere plaat is dat. En het feestje is begonnen. Ja, we zijn zover. We kunnen beginnen. We zijn eigenlijk al begonnen. Je moet alleen zelf even de slingers ophangen. Dat is bij elk feestje zo. Dus ook hier in de middagshow zo. Gewoon de radio lekker aanzetten. En laat het maar over je heen komen. En als je denkt van, oh, ik heb wel een ander idee om er iets van te maken. Maar ik laat wel die zender lekker staan. Dan mag dat allemaal. Geen enkel probleem. En daarvoor, turn the lights off. Ik draai de DJ José en heb het licht al uitgemaakt alvast. En weet je in ieder geval dat we gewoon ook lekker in het donker verder kunnen vinden. Ja, de avondvierdaagse is gisteravond begonnen op heel veel plekken in Nederland. Ook in Landgraaf, ik heb daar meegelopen. En het mooie is, je kunt dan kiezen tussen 5 of 10 kilometer. We hebben gekozen voor 10. En aanvankelijk kwamen wij aan de start gisteren direct na de middagshow. Eventjes snel omkleden en hoppatee en naartoe. En we gingen ons aanmelden. Dus we kregen een stempelkaart. Hè, want je moet 4 à 5 stempeltjes halen per keer. En wij vertrokken. En ja goed, tussen de 5 en 10. We hebben gekozen voor 10. Optimisten als we zijn. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Prima, dus je denkt, nou prima, ik ga 4 keer 10 kilometer lopen. Ja, moet je luisteren. Het is tussen de 9 en 12 kilometer. Oké, dat is in ieder geval al geen 10. Alles ingecheckt, rugzakje om, watertje, fruit mee, weet je wel. Gewoon wat ook de bedoeling was. Conform afspraak. En toen vertrokken we en toen zegt die jongen, ja, zegt hij, luister, het is 12 vandaag. Oké, prima. Wij lopen en het begint ineens, het was nog droog toen, het begint te regenen. Het ging harder regenen, het bleef regenen. Het hield ook niet op. En we dachten, nou ja, weet je, we are going all the way. We gaan het gewoon doen. En prima, dus we zijn lekker een heel stuk door de regen gelopen. Was op zich goed. Niet fijn natuurlijk, maar ja, op een gegeven moment is het zo. Je bent toch nat, kan jou het schelen. Ik kom lekker thuis onder de douche en dan komt het allemaal goed. Maar aan het eind van het liedje, lekkere wandeling gelopen. Veel bergen zaten erin trouwens, veel heuvels. Dat heb je nou eenmaal in het zuiden van Limburg zo. Daar kun je niks aan doen. En wij kwamen bij de finish en wij keken op onze horloges van, goh, wat hebben we nou eigenlijk gelopen? Ruim 14 kilometer. Dat is geen 10. Dat is niet tussen de 9 en 12. Dat is geen 12. Nee, dat is ruim 14. Oké, prima. Dus wij even gepeild van, hey, wacht even vriend. Jij zei 12. Ja, je moet ook van de auto af meerekenen dat je naar het veld loopt. Dus ja, oké, prima, de groeten. En morgen dan? Vandaag zou het 10 zijn. Nou, het weer is ook een beetje beter, dus dat komt helemaal goed. Maar we zijn diehards, we gaan ervoor. Ik hoor je misschien aan de andere kant van de radio denken, ah joh, stel eens even niet aan, dat stelt toch helemaal geen meuk voor. Nou, het was er best wel eentje eigenlijk. Maar het was ook heel erg lekker. Dus straks na 6, keep on the good work, dan gaan we gewoon weer lekker van start.

Hij kwam uit in de jaren 90. Dat was een andere single edit dan deze. Deze was wat gestroomlijnder, klonk wat voller, klonk wat vlotter ook. Meest gedraaide radio edit destijds op de diverse radiostations all over the world. Ja, dat is natuurlijk wel wat het is. Er komende zondagavond staan de Jacksons in Rotterdam dan. In de Doelen in Rotterdam gaan ze optreden. Ja, en wie is daar dan bij? Is daar LaToya bij? Is daar Janet bij? Of zijn er juist allebei niet bij? Jermaine is er wel bij, zover ik weet. Michael uiteraard niet meer. Maar de Jacksons treden dus op in de Doelen in Rotterdam komende zondagavond. Janet Jackson, That's the Way Love Goes. En de film van Michael Jackson over het leven van Wacko Jacko. De film heet Michael, is een ware hit in de bioscoop. Heel veel mensen zijn er al naartoe geweest. En het is echt een fantastische film, wat ik van velen heb gehoord. Ik heb hem nog niet gezien, moet ik zeggen. En Michael wordt gespeeld door zijn eigen neef. Lijkt me ook wel heel bijzonder als dat zo is. Mooi. Dus als je een bioscooptippie wil hebben voor vanavond, ga naar Michael de film. Dat zou een optie kunnen zijn. Of ga vanavond even lekker helemaal uit je bol. Dat kan ook. Papa Tino Martin en Chris Cross Amsterdam en Donny. Bijna elke Nederlandstalige plaat die je tegenwoordig op de radio hoort, daar zit Donny in. Hè? Ik weet niet wat dat met die man is, maar alles wat hij maakt, dat zet hij onmiddellijk om in goud. Het is helemaal niet slecht wat hij doet. Hij heeft er eentje met Robert van Hemert natuurlijk nu. Hij heeft er een met Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam en Jan Smit. Dus weet je, laat die Donnie maar sjeuven. Komt goed, ook met Sarah heeft hij er nog een gemaakt. Nou goed, ik kan zo nog wel even doorgaan. Vrienden, ik heb een hele leuk verzoekje binnengekregen voor het maximaal genieten, lekker lang luisteren. Gewoon een hit begin jaren 80. En als kanttekening kan ik daar mooi bij maken dat die komt van de allereerste cd ooit geperst. Ja, dat is echt waar. De allereerste cd ooit geperst. Daar ga je straks een hit van horen. En het was me een dikke vette hit, hoor.

0: En vrienden van de radio, we hoorden Adam Levine en Maroon 5. Maps was een grote hit in 2014. 12 jaar geleden alweer. Wat gaat het allemaal snel, hè? Je houdt het gewoon niet meer bij. We worden ingehaald door de tijd. Ik dacht vanmiddag nog, ik liep ergens. Ik denk, goh, ik werd ingehaald door iemand. Ik denk, wat is hier aan de hand? Maar dat zal de tijd geweest zijn. Ja, het is echt niet normaal. Het is niet normaal wat er gebeurt. Hoe snel het allemaal kan gaan. Onderweg naar een vrij lekker lang Pinkster weekend. Tweede Pinksterdag, dat is de maandag die erbij komt. In Landgraaf bijvoorbeeld zijn de Landgraafse tentfeesten. En die zijn komende vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Dan weet je dat er in ieder geval vast. Het is een half minuut voor 4:30, lekker op schema. En eens eventjes kijken. Johan die stuurde een appje. Ik ben een grote ABBA-fan. Nou, Johan, ik heb een mooie voor je klaarstaan. Zodanig maximaal genieten, lekker lang luisteren, blijf hier. Komt van de allereerste cd ooit uitgebracht die ooit gedrukt, CQ geperst is. We kijken even naar het weer, vrienden. Het is vandaag een iets wat droger dag dan gisteren. Iets wat minder regen. Hoewel er vanavond nog een klein buitje neder kan dalen. Temperaturen variëren tussen de 12 en max 17 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Alleen kan het een paar graden warmer worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In meerdere filialen van supermarktketen Lidl in Brabant en Limburg zijn gisteren grote hoeveelheden drugs gevonden, verstopt tussen het fruit. De politie kwam de ladingen op het spoor in onder andere Den Bosch en Sint-Oederode, waar het volgens bronnen zou gaan om tientallen kilo's cocaïne tussen de bananen. Gisteravond zijn verschillende distributiecentra met drugshonden doorzocht. De politie bevestigt dat alle besmette dozen uit hetzelfde distributiecentrum komen, maar doet in het belang van het onderzoek geen verdere uitspraken. Er is geen enkele aanwijzing dat de supermarktketen zelf betrokken is bij de smokkel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag een uitgebreid bezoek gebracht aan Midden-Limburg. Onder begeleiding van gouverneur Emiel Roemer trok het koningspaar langs de gemeente Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. De dag begon met een uitgelaten en muzikaal onthaal in Wessum, waar het paar sprak over de Limburgse verenigingscultuur. Later op de dag stonden onder meer waterveiligheid in Illikhoven, het kloosterleven bij abdij Lilbos en een bezoek aan achtbaanbouwer Vekoma in Vlodrop op het programma. En de rechtbank in het Belgische Dendermonde heeft de voortvluchtige Bredase drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. De rechter vindt bewezen dat hij brein was achter de smokkel van 11 ton cocaïne die in oktober 2023 werd onderschept in de haven van Antwerpen. Naast de celstraf krijgt Leidekkers een boete van €80.000... en een havenverbod van 10 jaar opgelegd. Ook 20 handlangers zijn veroordeeld. Leidekkers verblijft vermoedelijk nu in Sierra Leone. Nederland probeert al langer tevergeefs om zijn uitlevering te regelen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer al op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 12 kilometer file, want de rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging ruim 20 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom Breda bij Ettenleur. En 10 minuten op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Strijd daar langzaam tussen Maden en afrit Waspik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNP, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Alafried, Ben, Bjorn en Agneta, ABBA en The Day Before You Came. Maximaal.

0: En dat was hem helemaal. Je hoorde een begin van 12 inch. Nou ja, het is niet echt van 12 inch, want de single was gewoon ook zo lang. Dus eigenlijk gewoon heel logisch. Hij was niet korter, zeg maar. Je hoorde ABBA en The Day Before You Came. Johan vroeg hem aan via radiobnt.nl. En het is een dikke vette nummer 1 hit geweest. Een hitalbum was het wel, dat album The Visitors. Dat is het album van ABBA, wat de allereerste cd was die ooit uitkwam. De allereerste ooit geperste cd. En dat was in 1982 volgens mij. Er stonden 3 hits op dat album. One of Us, Hanover Hills en deze The Day Before You Came. En dat waren eigenlijk allemaal volgens mij zelfs nummer 1 hits. One of Us heeft op 1 gestaan. The Day Before You Came dacht ik ook. Maar ik kan me vergissen. Ruim 5 minuten toegevoegd aan de maximaal genieten playlist op Spotify trouwens. RadioBNT.nl/maximaal genieten. Check dat maar eens even, dan kom je allemaal die lange liedjes tegen. En dat kan je wellicht inspireren om iets voor morgen aan te vragen. Als je denkt, goh, dat lijkt me leuk, dat wil ik graag horen. Nou, zoek het even op. RadioBNT.nl/maximaal genieten. En dat even sturen naar RadioBNT.nl. Oftewel naar... .nl, dat is wat ik wilde zeggen. Dinsdagmiddag, je radio vraagt om meer en krijgt 24/7 Radio BNT overal en altijd. In heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Ik heb even een LP'tje uit een hoes getrokken.
1: Ja, even kijken. Zo ja, prima.
0: En ja, weet je, ik denk dat ik het gewoon maar eens even ga doen. Het is een hit van nog niet zo lang geleden, komt van het album Sphinx.
2: BNT. De BNT Middagshow. Met Roger Schepers. Altijd lekker van vinyl.

0: dat zeg je. Dat lijkt wel disco van een aantal jaar geleden. Terwijl het gewoon hartstikke nieuw is. En op dit moment is het een dikke vette hit all over the world. Ja, dat je dat weet.
1: Roger Schepers.
0: 16:45 op Radio BNT met Oh My God, It's Happening. Daarvoor van Direct uit Den Haag. En ja, Sphinx is dan eigenlijk het laatste album van ze. Ja, dat album is eigenlijk helemaal te... En er komt een nieuwe aan natuurlijk. Ze hebben alweer wat nieuwe liedjes uitgebracht, dus dat is heel erg aardig. En ze vierden vorig jaar nog een klein beetje de afsluiting van de Rotterdamse Kuip als het gaat om optredens. Want dat was toen voor het laatst. Gaat de tijd snel, hè? Ja, daar hadden we het net ook al over. Dit is de BNT-middagshow op Radio BNT. Hoe kan het ook anders op deze dinsdag? Het is twee dagen na de 55ste verjaardag van Koningin Maxima. Die dus dan gewoon even in Midden-Limburg op bezoek is vandaag met Wim Alex. Leuk, man. Leuk. Lekker dicht bij huis. En ik moet zeggen dat ze het land eigenlijk goed aandoen. Ze komen toch wel op heel veel plekken waarvan je denkt... Oh, gaan ze daar ook naartoe? En waarom komen ze dan? Nou ja, goed. Het is toch gewoon fijn dat ze komen? Laat lekker komen, joh. Helemaal prima. Lekker laten gebeuren. Helemaal goed. En je hoorde bij Duncan in het nieuws zojuist dat Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. En een boete van €80.000, dat moet de peanuts voor hem zijn. Dat kan nooit zo'n probleem zijn. Maar ja, hij verblijft in Sierra Leone. Hij komt uit een hele lekkere familie. Want vader en zus al veroordeeld. In Dubai is vorige week zijn broer opgepakt. Dus gaat lekker met hem. Maar ja, je kunt wel een hele hoop straffen opleggen. Zolang die er niet is en je hem niet hebt, ja, kun je daar dus helemaal niks mee. En toch, blijkbaar zijn die drugs lucratief. Ik ben niet voornemens te gaan doen, maar er gaat zoveel geld in om. Maar toch wordt er ook, denk ik, een hele hoop niet opgelost. Want anders zou je toch denken, ja, weet je, ik ga dat niet doen. Want anders, vaten ze me in mijn kraag. Maar goed, op een of andere manier komen er helaas dus nog veel te veel mensen mee weg. En dat komt ook. Ik weet niet of dat ooit goed komt. Volgens mij blijft dat dweilen met de kraan open. Maar wie ben ik? Ik moet daar misschien ook helemaal geen oordeel over hebben. Ik moet dat ook helemaal niet met jullie delen. Waarom niet? Dan hebben jullie dadelijk niet helemaal het gevoel, zeg maar. Het is Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB Plus wereldwijd op radiobnt.nl. Afgelopen zaterdag heb je kunnen genieten van de Party Night tussen 6 en 10 op zaterdagavond. En ik heb toen Would I gedraaid van deze man. En dit was naast Divine Emotions die andere grote hit voor hem. Narada, Michael Walden, Patty Austin en... Dat zijn ze met z'n drietjes. En deze top 10 scoorde ze in 1985 en ineens werd het weer zomer. En toen werd het zomerzong op de Nijs. Gimme, gimme, gimme.

0: Kygo featuring Marty Noise. En Stay, blijf je nog een uurtje? Ja? Gaan we even op naar de nieuwsupdate van 5 uur. Even boodschappen.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
0: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
23: Allsafe geeft ruimte.
24: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
25: Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort een overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Heeft deels te maken met het slechte weer, het regenachtige weer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, half uur vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg. 17 kilometer file. Half uur vertraging heb je ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Daar rijdt het langzaam over 14 kilometer tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel-Noord. 20 minuten vertraging daarna een ongeluk. 20 minuten extra reistijd op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Bij Moergestel en een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Heusden, de kop van 10 kilometer file. 20 minuten vertraging op de N264 vanuit Gennep naar Uden bij Uden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Roger Schepers.

0: Pharrell, Charlie Williams en Justin Timberlake. Je hoorde de Signs en dat is een hele dikke vette hit geweest in het begin van de Zero's. Dat stond op zijn album Rhythm, Gangsta en Masterpiece. En dat is een album dat geproduceerd is door Charlie Williams uiteraard, hè? Charlie Williams, die met zijn voornaam Pharrell heet, zeg maar. Vissen op Pharrell is altijd leuk natuurlijk, hè. Overigens op dat album ook Drop It Like It's Hot. Een andere grote is dat van Snoop Dogg van diezelfde plaat. Het is 7 over 17. Goedemiddag, deel 2 van de middagshow. De tweede episode van de Mens Fijne Radio Feuilleton op Radio BNT. Nederland, Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. Mijn nummer 19. Onderweg naar de Landgraafse tentfeesten. Naar een lekker lang Pinksterweekend. En misschien ga jij leuke dingen doen met Pinksteren. Overigens, Pinkpop is ooit bedacht rondom Pinkster. Alleen vindt dat al jarenlang niet meer met Pinksteren plaats. Gisteren, exact allemaal al 56 jaar geleden, vond de allereerste editie plaats op 18 mei 1970. Dat je dit even weet. Hey vrienden, als je ons wilt bereiken, kan dat. Want het kan ook vanavond nog gaan regenen trouwens. Dus daar moeten we ook even rekening mee houden. Er woorden van Robert Friese van de ANWB zojuist dat het druk is in het zuiden van het land. In verband met dit slechte weer, ruim 200 kilometer file. Sterk als je erin staat. Als je de radio lekker op BNT laat staan, vinden wij alleen maar prima. Straks de laatste update na 17:30 van Robert. Het kan vriezen of dooien, dat weten we niet. Dat gaan we straks allemaal vanzelf horen. Als je ons wilt bereiken, kan dat via Facebook, Instagram, @radiobnt. Alles wat je kwijt wil, liedjes die je wil horen of een opmerking die je wil maken. Misschien heb je wel gewoon feedback over onze DJ's. Het station, de radioprogramma's, dingen waarvan je denkt, nou, dat zou wel anders kunnen. Of hey, dat is leuk. Laat in ieder geval van je horen. We doen het graag voor je en we willen het ook heel graag van je horen, zodat wij natuurlijk het station nog optimaler kunnen maken en alleen nog maar kunnen verbeteren. Ja. Het is leren voor ons allemaal, vrienden. Ja. De beste stuurlui staan aan wal, hè, dus we maken er met z'n allen gewoon lekker wat van.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers
0: en Stella Lefty.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123.

Armin van Buuren en Jay-Z Stewart coming around again. Ik heb hem ooit mogen interviewen op Ibiza. Wat een leuke vent is dat, die Armin van Buuren. En heel aardig, een hele leuke man. En dat was in 2018, dus toch alweer 8 jaar geleden. Toen zat hij net na zijn moeilijke periode en was weer aan het opkrabbelen. En inmiddels weten we beter dat hij zijn hele leven heeft veranderd, die Armin van Buuren. Heeft hij trouwens goed gedaan, want dat heeft hem geen wind aan gelegd. Het is allemaal goed met hem gekomen en heeft nu zichzelf een... hoe zeg je dat? Een leven gecreëerd, zodat hij nee kan zeggen waar hij nee tegen wil zeggen. En ja kan zeggen waar hij ja tegen krijgt. Hij kan keuzes maken. Dat is toch mooi als je dat bereikt in je leven. Dat is toch eigenlijk heel bijzonder. Dat is gewoon fantastisch, toch? Ja, laten we eerlijk zijn, vrienden. Daarvoor Kenny Loggins en Footloose uit de gelijknamige film. Komt ook een liedje van Dries Williams uit. Heb ik afgelopen zaterdagavond in de Party Night nog gedraaid. Let's Hear It For The Boy. Ik kreeg een appje van Chris. Die zegt, hey Roger, je had het gisteren over die Party Night. Ga je dat komende zaterdag weer doen? Ja, misschien wel. Ik zit nog even in onderhandeling. Met mijn agenda. Dat slaat helemaal nergens op. Maar kom erop terug. Wellicht dat er zaterdagavond gewoon een party night is tussen 6 en 10 op Radio BNT. En als eerste in de rij van 3 hoorde je... Ja, en dat is leuk. Stella Lefty in Boston. En als je afvraagt waar is Stella in godesnaam naartoe... Ze heeft de trein naar Boston genomen. Daar heeft ze ook over gezongen. En dat is een hit. En daar ben ik blij om dat dit naast alle andere liedjes die in de hitparade staan... dat dit ook hits worden. Dus leuk. Hou ik van. Als je aan tafel zit, lekker zitten smikkelen. Smakelijk mag ik dan even tot 1 uurtje of 6 bij je aanschuiven. Want zo dadelijk, after dinner, then we take a walk and don't look back. Dus dat wordt alweer allemaal een beetje spannend. Hopelijk gaat dat vandaag ook goed en blijft de regen ons een klein beetje bespaard. Maar ja, weet je, als dat niet zo is, dan is het niet zo. En dan maken we daar uiteraard ook weer wat van. Zij werden bekend in 1999 met het debuutalbum Naar Huis. Daar werden ze van bekend. Dit was de eerste single. Het regent zonnestralen was de opvolger. Laat me slapen was daar ook heen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Thomas Agda en Paul de Munnik. Agda en de Munnik uit elkaar, bij elkaar. En nu populairder dan ooit. Niet of nooit geweest op BNT. Ik zie twee.

0: Ach vrienden, wat is dit lekker zeg. The Whispers and the Beat Goes On op Radio BNT 1980. Dat is lang geleden, hè? Dat is, even kijken, vertellen heel snel, 46 jaar geleden. Pff, mijn god, ik was 10. Ah, wacht. Dat is wel even een bewustwording zeg. Ik word dit jaar 56. Ah, ja, oké, prima. Waarom ook niet? Niet of nooit geweest, moet je maar denken. Agda de Munnik, dit is Radio BNT. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Dit is de middagshow, nog tot een uur of 6. En je hoort zo dadelijk van Robert Vriezen van de ANWB, waar het vaststaat. Hebben we nog steeds ruim 200 kilometer in het zuiden van het land, of is het een klein beetje geslonken? In het kader van het slechte weer is dat zo dat het 200 kilometer is. Je hoort het laatste nieuws het eerst op de radio uit Limburg en Brabant van Duncan Frush. Maar eerst even iets heel anders. We kijken even naar het weer. Vandaag startte de dag, ja, eigenlijk wel droog. Maar er was ook kans op een klein beetje regen. De zon heeft zich ook een heel klein beetje heel voorzichtig laten zien. Temperaturen kruipen een klein beetje omhoog, variëren tussen de 12 en 17 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Alleen gaat het wel iets warmer worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In meerdere filialen van supermarktketen Lidl in Brabant en Limburg zijn gisteren grote hoeveelheden drugs gevonden, verstopt tussen het fruit. De politie kwam de ladingen op het spoor in onder andere Den Bosch en Sint-Oederode, waar het volgens bronnen zou gaan om tientallen kilo's cocaïne tussen de bananen. Gisteravond zijn verschillende distributiecentra met drugshonden doorzocht. De politie bevestigt dat alle besmette dozen uit hetzelfde distributiecentrum komen, maar doet in het belang van het onderzoek geen verdere uitspraken. Er is geen enkele aanwijzing dat de supermarktketen zelf betrokken is bij de smokkel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag een uitgebreid bezoek gebracht aan Midden-Limburg. Onder begeleiding van gouverneur Emiel Roemer trok het koningspaar langs de gemeente Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. De dag begon met een uitgelaten en muzikaal onthaal in Wessum, waar het paar sprak over de Limburgse verenigingscultuur. Later op de dag stonden onder meer waterveiligheid in Illikhoven, het kloosterleven bij Abdij Lilbos en een bezoek aan achtbaanbouwer V. Koma in Vlodrop op het programma. En de rechtbank in het Belgische Dendermonde heeft de voortvluchtige Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. De rechter vindt bewezen dat hij het brein was achter de smokkel van 11 ton cocaïne die in oktober 2023 werd onderschept in de haven van Antwerpen. Naast de celstraf krijgt Leidekkers een boete van €80.000... en een havenverbod van 10 jaar opgelegd. Ook 20 handlangers zijn veroordeeld. Leidekkers verblijft vermoedelijk nu in Sierra Leone. Nederland probeert al langer tevergeefs om zijn uitlevering te regelen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Heeft deels te maken met het slechte weer, het regenachtige weer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. Half uur vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg. 17 kilometer file. Half uur vertraging heb je ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Daar rijdt het langzaam over 14 kilometer tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel-Noord. 20 minuten vertraging daarna een ongeluk. 20 minuten extra reistijd op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel en een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Heusden, de kop van 10 kilometer file. 20 minuten vertraging op de N264 vanuit Gennep naar Uden bij Uden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dit liedje eigenlijk?
1: Roger Schepers.
0: Ja, Harry Styles en Watermelon Sugar op Radio BNT. En een grote hit uit Lifeline, zijn vorige album. Zijn laatste is uitgekomen. En ja, dat is een goede plaat met een aantal soul tracks. En hij is op dit moment bezig met zijn marathon eigenlijk. Van 10 shows die hij geeft in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Afgelopen zaterdag en zondag de aftrap zeg maar van zijn reeks shows. En mensen lagen al sinds vorige week woensdag voor de deur bij de Amsterdam Arena. En dat mag natuurlijk niet, de Johan Cruijff Arena. En toch, krijg je dan op een gegeven moment van ja, je moet je op bepaalde tijdstippen weer melden om te kijken wat er allemaal geldig is, wat je doet en zo. Nou, dat. Maar het moet wel een hele vette show geweest zijn. Hij was niet echt goed bij stem. Ook zondag bleek dat hij nog behoorlijk schor was. En hij begint zijn show met eigenlijk een hele hoop hits achter elkaar. Dat je denkt, oh, ga je nog iets van je nieuwe plaat spelen? Ja, dat komt dan later. Maar het is wel een ware happening, heb ik begrepen. Er zijn zelfs fans van Harry Styles die 4 kaartjes hebben gekocht om naar 4 verschillende shows te gaan. Volgens mij is die setlist toch gewoon compleet hetzelfde. Maar dat kan erbij liggen. Harry Styles, As We Speak in Nederland. En als je er nog naartoe gaat, alvast heel veel plezier. Mercedes-Benz daarvoor van Teaspoon. Oud liedje van Janis Joplin. Helaas niet meer onder ons. Dus ook een van de lijst van 1 van 27, zeg maar. 27 op hun 27ste die dan overleden zijn. Amy Winehouse is er ook een bijvoorbeeld. Nou goed, Janis Joplin ook. En Teaspoon scoorde hier een dikke vette hit mee begin jaren 90. Toch is het eigenlijk wel leuk om deze plaat even te horen op de radio. Kijk eens op de klok, vrienden. 6:09.
1: Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je het ook. En daar zie je dat er 104 online staan as we speak. Paul Verstegen is de laatste die afgelopen zaterdag gepost is. En Paul Verstegen is programmamaker. Hij is discjockey, nieuwsanker, documentairemaker. En hij is bezig met een documentaire over de meijongens. Dat blijkt een fenomeen te zijn in heel Nederland op heel veel verschillende plekken. En dat speelt natuurlijk in de maand mei. Dan gaat dan op zoek naar de meiden. En dat gaat dan ook gepaard met wat drank en zo. Maar als je de oorsprong van de meijongens, het mysterie van de meijongens, als je erachter wil komen, dan moet je op 30 mei even kijken naar de collega's van L1 TV. 6:00 en 9:00 vind je die documentaire, het mysterie van de meijongens, gemaakt door Paul Verstegen. En hij heeft bovenal een mooie stem. En als je hem nieuws hoort lezen, dan geloof je het ook. Dat is heel gek. Mooi gesprek geworden. Check het maar eens even als je denkt van, goh, podcast, ik heb even niks te doen. Ga podcastje luisteren, dan kan die van Paul Verstegen. Die van Jan Smeets kan ook. Heb ik het gisteren met je over gehad, toen het een beetje een historische pingpopdag was. En er komt nog heel veel moois aan, kan ik je melden. Ja, we hebben absoluut hele leuke podcasten. Dus doe je ding.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Volg de podcast, dan krijg je een melding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En delen met je eigen socials, dat zou ik leuk vinden. Dit is Taylor Swift.

Radio BNT met daarvoor Abilite van Taylor Swift. Het is de middagshow nog, een kwartier ongeveer. Een dikke 10 minuten. En dan hoor je de muziek van BNT tot morgenochtend 7 uur... wanneer Erik je gaat wekken tijdens de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow met je eigen favoriete top 3. Je favoriete wordt wakkerplaat en het laatste shownieuws het eerst op de radio. En je kunt ons bereiken via Radio BNT, Facebook, Instagram. Jos die deed dat ook, die stuurde een briefje, een mailtje. Nou, zeg maar ja. Een mailtje naar Radio BNT en zegt... ik sta hier bij Gasthuis de Hoeve in Gaven. En zou je iets van Stevie Wonder willen draaien? Dat is namelijk een gasthuis voor blinden en slechtzienden. Ja, Jos, je hebt er wel over nagedacht, hè? Baby, you're a star. Dankjewel.

Uit dat legendarische dikke dubbelalbum Songs in the Key of Life hoorde je Stevie Wonder met Another Star. Jos die vroeg hem aan via radio bnt.nl. Goeie reis terug, Jos. Veilig alsjeblieft, hè. Doe voorzichtig. In Grave, dat ligt vlakbij Nijmegen. Daar hebben we het over Brabant, vrienden. Brabant in Limburg, dat is waar radio BNT via DAB Plus te ontvangen is. En wereldwijd uiteraard via radio bnt.nl. Als je ons wilt bereiken, doe dat via Facebook, via Instagram, via @radio_bnt. Ik ga langzamerhand afscheid van je nemen. Dubbele tijdmelding, nu! 6 voor 6 op de teller. En ik ga je morgen weer spreken. Even na 4 ga ik je ook weer hoe zeg je dat? Avondvierdaagse landgraaf update geven. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Ja, want we gaan aan de tweede 10 kilometer beginnen zo dadelijk. Dus hashtag zin in. En wellicht komen we elkaar tegen. Zo niet, dan hoor je morgen uiteraard weer alles van me op de radio. En tot die tijd doe je het morgen lekker met Erik, met Duncan. En dan spreken we elkaar weer. En morgen tussen 10 en 12 uur 's ochtends, overigens, als je op dit moment op je werk zit, nog met collega's, maak een leuke lijst met platen. Stuur die naar radiobnt.nl en hoor je favoriete muziek terug morgenochtend tussen 10 en 12 in de baas en tijd hier via Radio BNT. Want dat is wie wij zijn natuurlijk, hè. Surreal hoor je tot 6 uur en de cover van Suzy Quattro en Chris Norman. Er is Stumbling In, danshit van een paar jaar geleden. En The Sound of Silence hebben ze ook tot een hit weten te maken. Ik spreek je morgen. I love it.

Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook voordelig per trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast. Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Waar heb je last van?
6: Koorts. Oranje koorts.
5: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje. De baby liep zware hoofdverwondingen op door mishandeling en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank passen de verwondingen niet bij een val van een commode, zoals de vader verklaarde. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
9: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In de meerdere filialen van supermarktketen Lidl in Brabant en Limburg zijn gisteren grote hoeveelheden drugs gevonden, verstopt tussen het fruit. De politie kwam de ladingen op het spoor in onder andere Den Bosch en Sint-Oederode, waar het volgens bronnen zou gaan om tientallen kilo's cocaïne tussen de bananen. Gisteravond zijn verschillende distributiecentra met drugshonden doorzocht. De politie bevestigt dat alle besmette dozen uit hetzelfde distributiecentrum komen, maar doet in het belang van het onderzoek geen verdere uitspraken. Er is geen enkele aanwijzing dat de supermarktketen zelf betrokken is bij de smokkel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag een uitgebreid bezoek gebracht aan Midden-Limburg. Onder begeleiding van gouverneur Emiel Roemer trok het koningspaar langs de gemeente Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. De dag begon met een uitgelaten en muzikaal onthaal in Wessum, waar het paar sprak over de Limburgse verenigingscultuur. Later op de dag stonden onder meer waterveiligheid in Illikhoven, het kloosterleven bij Abdij Lilbos en een bezoek aan achtbaanbouwer Vekoma in Vlodrop op het programma. En de rechtbank in het Belgische Dendermonde heeft de voortvluchtige Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. De rechter vindt bewezen dat hij het brein was achter de smokkel van 11 ton cocaïne die in oktober 2023 werd onderschept in de haven van Antwerpen. Naast de celstraf krijgt Leidekkers een boete van €80.000... en een havenverbod van 10 jaar opgelegd. Ook 20 handlangers zijn veroordeeld. Leidekkers verblijft vermoedelijk nu in Sierra Leone. Nederland probeert al langer tevergeefs om zijn uitlevering te regelen. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Gek op

0: zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Minister David van Weel zegt tegen het ANP dat het huidige luchtalarm dat in 2028 verdwijnt wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. Welk systeem dat wordt is nog niet bekend. Volgens de minister bereikt NL Alert nu al 92% van Nederland via mobiele telefoons. Een kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In meerdere filialen van supermarktketen Lidl in Brabant en Limburg zijn gisteren grote hoeveelheden drugs gevonden, verstopt tussen het fruit. De politie kwam de ladingen op het spoor in onder andere Den Bosch en Sint-Oederode, waar het volgens bronnen zou gaan om tientallen kilo's cocaïne tussen de bananen. Gisteravond zijn verschillende distributiecentra met drugshonden doorzocht. De politie bevestigt dat alle besmette dozen uit hetzelfde distributiecentrum komen, maar doet in het belang van het onderzoek geen verdere uitspraken. Er is geen enkele aanwijzing dat de supermarktketen zelf betrokken is bij de smokkel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vandaag een uitgebreid bezoek gebracht aan Midden-Limburg. Onder begeleiding van gouverneur Emiel Roemer trok het koningspaar langs de gemeente Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. De dag begon met een uitgelaten en muzikaal onthaal in Wessum, waar het paar sprak over de Limburgse verenigingscultuur. Later op de dag stonden onder meer waterveiligheid in Illekhoven, het kloosterleven bij abdij Lilbos en een bezoek aan achtbaanbouwer Vekoma in Vlodrop op het programma. En de rechtbank in het Belgische Dendermonde heeft de voortvluchtige Bredase drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. De rechter vindt bewezen dat hij het brein was achter de smokkel van 11 ton cocaïne die in oktober 2023 werd onderschept in de haven van Antwerpen. Naast de celstraf krijgt Leidekkers een boete van €80.000... en een havenverbod van 10 jaar opgelegd. Ook 20 handlangers zijn veroordeeld. Leidekkers verblijft vermoedelijk nu in Sierra Leone. Nederland probeert al langer tevergeefs om zijn uitlevering te regelen. En tot zover het regionieuws.

0: hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: 10 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Agenten troffen naast honden en katten ook onder meer lama's en alpaca's aan. Veel dieren zaten zonder voldoende eten of water in kleine hokken. Sommige dieren waren ziek of al langere tijd dood. De eigenaar zal worden vervolgd. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van

0: €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen... na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot... Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen... door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers... van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil... nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. Volgens de NS is daarom uit veiligheidsoverwegingen... alle treinverkeer stilgelegd. De activisten eisen dat het kabinet optreedt voor leden van de flotilla... die door Israël zijn opgepakt. Ze vragen ook aandacht voor slachtoffers in Gaza. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget... voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan... door problemen rond de straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen... van 60 naar 30 dagen verkorten... voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren... maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.

0: tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het spel Fortnite is terug in de App Store van Apple. Het spel werd in 2020 verwijderd nadat Epic Games een eigen betaalsysteem toevoegde om de commissie van Apple te omzeilen. Beide bedrijven voeren al jaren een juridische strijd over die regels. Epic-topman Tim Sweeney zegt vertrouwen te hebben in een overwinning in de rechtszaak. Op de Malediven zijn de lichamen van nog 2 Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. 2 andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Day. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal

0: controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het OM heeft 7 jaar geëist tegen een voormalig voetbaltrainer uit Vlissingen. Hij wordt verdacht van het jarenlang stiekem filmen van honderden minderjarige jongens in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs en van seksueel misbruik van een leerling. Volgens het OM gaat het om duizenden beelden en honderden slachtoffers tussen 2010 en 2025. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Op de Malediven zijn de lichamen van nog 2 Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. 2 andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.